pardon. Est-ce que le behoefte van muziek is na? Bos en elftelie, alweer internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kleine, dat we in een groep is kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in het euro. Nu, Mussolini, Fassani, en boetekritische handelsgeleden op die of toen in die zin die die duist maar het is wat zijn? Jo hij gaat vloedt met een handelsgeleden en gaat huist met een ballerman internationale wisschen in Engels was met een mazzel in laf wil ik een trappen aan een ganske apparaat schiet. Lüsenborn, Alemannia, Halech, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.